0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning, vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aan aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023. Ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aan aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het defect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023. Ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM. DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aan aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023. Ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Op het Ninjaplein in Ninoven hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninoven gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: We love Ninoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Tomers, Ruben van Gucht, Black Print, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Op het Ninjaplein in Ninoven hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninoven gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie, aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
9: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
8: Ah, dan doen we het allebei, hè?
9: Voilà.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
11: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.
12: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
13: Juwelier Nachtergale.
14: We helpen je graag.
15: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78, heeft vermoord in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
5: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
4: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
6: Radio Nienhoven. Goedemorgen.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Yes. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Volumia met afscheid. Gisteren werd al voor heel wat studenten afscheid genomen van de examens. Er zijn er ook nog die vandaag het laatste examen hebben. En dan met een goed rapport is het richting de zomervakantie. 2 maanden niks. En...
1: Vaak.

0: Disco Dancing met de Bee Gees en Night Fever. Zometeen Miles Smith met Stay If You Wanna Dance. Na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 23 juni. Dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
6: We love Ninove.

Herb Alpert samen met Janet Jackson en Diamonds. Een fijne morgen. Het wordt vandaag weer een warm dagje. Een stukje warmer dan gisteren. We gaan vandaag naar temperaturen van een graad of 31. Dat is een beetje warmer dan gisteren. En dan morgen gaan we naar echt de

Mary Jules met Mad World. Nu zondag kan je Lieveringen, het mooiste plekje van Nienhoven, of toch een van de kleinste dorpjes en mooiste plekjes van Nienhoven, ontdekken met een wandeling door de cultuurmakers Pajottegem, die op uitstap komen naar Nienhoven. Wandelingen tussen 5, 8 en 11 kilometer. Deelnemen is gratis voor leden. Niet leden betalen €2 en inschrijven doe je via de link die je vindt op de Radio Nienhoven website bij de activiteiten kalender en dan lees je ook waar je moet zijn. Nu zondag om 14:00 is aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Lieveringen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78, hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
5: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
4: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
6: Radio Nienhoven. Goedemorgen.

Als je naar de dinsdag maar het gaat, want het is vandaag dinsdag en de markt is al begonnen, dan zou ik zeggen, ja, dan ga je op tijd. Dan is het minder warm, want het wordt huffen en puffen vandaag in Nienhoven. Goedemorgen met Snoop Dogg.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de aller...

0: Straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: De Bakerman. Bakerman is Bacon Bread. Goedemorgen, de 23e vandaag. Op de kalender van Thibaut van den Abele van het Argenta-kantoor hier in Ninove wordt teruggeblikt naar 23 juni 1984. Want dan wordt de Welsche zangeres Duffy geboren. Gelukkige verjaardag aan Duffy. Birthday, niet alleen voor Duffy. Er zijn ook nog een aantal andere mensen jarig. Jason Mraz, Amerikaanse singer-songwriter, wordt er 49. Heidi Leenaerts, Vlaamse radio- en tv-presentatrice, 51. Salma Blair, de actrice, 54. Zinedine Zidane, de Franse voetballer, 54 vandaag. En ik denk dat we er zijn samen met Duffy. Dan kom ik tot de belangrijkste persoon. En dat ben jij als jij jarig bent vandaag op deze 23e. Dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Komt allemaal goed. All Right Now, Free bij Radio Ninove. Taylor Swift met Opal Light hoor je zometeen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: We love Ninove.

0: Pitbull, I Know You Want Me bij Radio Nienhoven. 31 graden wordt het vandaag. Morgen de warmste van de week. 35 graden blijft warm de hele week na het weekend toe. Rond de 30. Meteor en Babette.
1: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

Chaka Khan met I Feel For You. Als je minder mobiel bent, dan komt de BIP bij je thuis tegenwoordig. Je moet maar even informeren bij de BIP zelf. Ze komen dan langs met boeken aan huis. Ze maken het makkelijk voor je. BIP@nienove.be, daar vind je alle info of daar krijg je alle info als je mailt.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
5: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
4: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
6: Radio Nienhoven. Goedemorgen.

Ed Sheeran met Camera op je dinsdagmorgen. Dinsdag betekent dinsdagmarkt hier in Eindhoven. Is volop aan de gang. En hoe sneller je er naartoe komt, hoe minder last je gaat hebben van de warmte, uiteraard, tijdens het shoppen. The Weeknd, Dancing in the Flames, hoor je zo meteen naar Redbox. Dit is America.

0: schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè.
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark Willie K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
3: Dodane. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Shapeshifters met Lowless Team. Als je Buggenhout bos is wil verkennen, dat is een fantastische omgeving. En zeker met de warme temperaturen, leuk om in te wandelen. Niet zo gigantisch ver van hier eigenlijk. Dan kan dat nu vrijdag, want het Huis Hoop VZW die doet een wandeling naar het Buggenhout bos. Vrijdag om 14:00 is dat. Je moet er dus wel de tijd voor hebben. Inschrijven doe je via de link die je vindt bij de Radio Ninova of op de Radio Ninova website. En je klikt daardoor naar de activiteitenkalender.

0: beetje als Elvis. Was ook de bedoeling. Eer betoon aan The King, Your Queen in deze crazy little thing called love. Zometeen Lana Del Rey met videogames, maar eerst de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah,
5: yeah. We love Ninove.

En people met moving on up, dat is ook wat de temperaturen doen. Vandaag 30 en een zonnige maandag. En we gaan in stijgende lijn. Morgen 32, woensdag 34. Donderdag wordt de warmste van de week. Huffen en puffen bij 35 graden.

Tracy Chapman met Fast Car. Goedemorgen. Voor het komende voetbalseizoen, dat 26-27, is voetbalclub Oostameerbeke op zoek naar gemotiveerde spelers. Het gaat om spelers U15 en U17. Als je interesse hebt, dan kan je contact opnemen met Chris Sijs bij de club. Ik heb ook een e-mailadres. Chris Sijs, dus met een punt tussen 2@telenet.be. Dat doe ik nog eens opnieuw. Chris.Sijs2@telenet.be of gewoon even in de kantine bij de club. Aan de bar, daar zien ze je graag komen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Er rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de 2 doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Zoo van Shakira. Ook zij zag Lionel Messi gisteren toveren in het Dallas Stadium tijdens de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk op het wereldkampioenschap voetbal. Fijne dinsdag vanmiddag, Radio Nienhoven. Dit zijn de Blue Monkey.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Vis

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Dat was Reggie met Arno en Melanie. Er zijn nu zaterdag Terduist feesten, buurtfeest hier in Nienhoven. Het begint al om 10:00 ochtends met een petanque toernooi. Daarna is er een kindernamiddag met Spel zonder grenzen, met een ballonnenclown. Er is DJ Noredien, die zorgt voor de aangepaste sfeer. Er komt een ijskar, een foodtruck ook langs. En vanaf 7:30 is er een optreden van de coverband The Chain. Die brengen een breed repertoire aan pop en rock van de jaren 60 tot vandaag. Buurtfeesten Terduist op het speelplein Roslaar nu zaterdag. Inkom is helemaal

0: KC on the Sunshine Band, that's the way I like it. Er gaat wat regen vallen hier in Ninove. Dat heeft te maken met een buienlijn die iets wat onverwachts over ons land trekt deze voormiddag. Nog tot even na de middag kan die eventueel licht onweerachtige buienactiviteit aanhouden. Daarna krijgen we zon met eventueel wat bewolking en een temperatuur die toch nog doorstijgt tot zo'n 30 graden, ruim 3:30. Tijd voor het nieuws uit jouw stad.
1: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5:00 ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
7: Juwelier Nachtergalen.
8: We helpen je graag.
9: Love Ninove.
10: Hear the clock ticking on the wall.

komt uit de zomer van 1987. Désirel, Voyage, Voyage. Ondertussen is deze Franse zangeres 73 en renteniert ze ergens in het zuiden van Frankrijk. Fijne voormiddag.

Wonderful World van James Morrison. Ik zal hem live mogen aanschouwen tijdens een festival eind juli in Luxemburg in Echternacht. Kijk ik toch wel naar uit. James Morrison. Dit zijn Maxim en Bas.

dat is ook al van een tijdje geleden. Joltwa Nate met Your Free. De Ninofse Bibliotheek die vraagt ons om nog even mee te geven dat je voortaan bij hen ook e-readers kan lenen. Dat zijn een soort van tablets waarop je digitale boeken leest. Ze hebben er 3 klaarstaan. Je kan zo'n e-reader met daarop zo'n 2 boeken lenen voor 3 weken. Als je er meer informatie over wil, wel, die vind je op ninove.bibliotheek.be/e-readers. Nieuws van 11 uur komt er aan. Eerst nog Laura Tesoro. En als we nog even tijd hebben, ook Genesis.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Er rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de 2 doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Say my name.
1: Say my name van Berre. Fijne dinsdag voormiddag. Het is vandaag de internationale Olympische dag, 23 juni. Cascada, evacuate the dance floor.

beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

was nog altijd de meest recente van Harry Styles, American Girls. Nu zondag wordt hier in Ninove een sneukeltocht georganiseerd. Een wandel- en fietstocht is dat langs diverse baantjes van Meerbeke richting Denderwindeke. En onderweg wordt dan op enkele locaties halt gehouden tijdens die tocht om drankjes of hapjes te proeven. Sneukeltocht dus tussen Café Tuup in Meerbeke en Eetcafé Winnikplosch op de Edingse Steenweg. Opbrengst gaat naar het dierenasiel van Ninove en Kom op tegen kanker. Deelnemen kost €25. Inschrijven is verplicht en dat kan nog

Feel It Still van Portugal The Man uit Alaska. Grootste stad van de Verenigde Staten. Radio Nienhoven met het nieuws uit jouw stad. Zo dadelijk. Eerst nog deze van de Jacksons met Michael Jackson. Blame It On The Boogie.

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Op het Ninjaplein in Ninoven hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninoven gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Love Ninoven.

0: Sienna Spyro. Over een kleine twee weken, op 3 juli, verschijnt haar eerste album. En dat gaat ze promoten met een grote tournee. Eerst in de Verenigde Staten en dan in het voorjaar van 2027 komt ze naar Europa. Ook naar België trouwens. Ze doet Vorst Nationaal aan op 16 maart. En dat concert is nu al helemaal uitverkocht.
1: Danny de Man.

in the presence of beauty van Alison Moyet. Zinedine Zidane is jarig ex-voetballer uit Frankrijk. 55 wordt hier. Wim de Koning, dat is een ex-doelman. Die viert zijn 67ste verjaardag. En ook jarig vandaag. Dame van Sweet About Me, Duffy, 42. Dit is de Bauza.

0: hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Een geweldige song is dat toch van Skank en Nancy. De voetbalclub KVK Nienhoven die organiseert een voetbalinitiatie voor jongens en meisjes geboren tussen 2020 en 2022. Bedoeling is dat ze op een speelse manier kennis maken met de sport en met de enthousiaste jeugdtrainers van deze club. Deelnemen is gratis, inschrijven is wel verplicht en kan met een link die wij hebben geplaatst in de activiteitenkalender op onze website radionienhoven.be. Voetbalinitiatie dus bij KVK Nienhoven voor jongens en meisjes geboren tussen 20 en 22 op de Kloppers. Nu zondag in de voormiddag van 9 tot 10. Kygo, heb

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Beste vrienden, goedemiddag. Het is tijd voor de lunchbreak.

Op het belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. De provincie Oost-Vlaanderen die neemt extra maatregelen in de provinciale recreatiedomeinen wegens de hittegolf. Er komen meer schaduwplekken, gratis drinkwater en zonnecrème en extra redders aan de stranden. Woensdag kan het kwik oplopen tot 35 graden met uitschieters tot mogelijk zelfs 37 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: Axel Red heet eigenlijk Fabienne de Mal en komt uit Hasselt. Ze studeerde rechten aan de VUB, maar koos uiteindelijk toch voor muziek. Parce que c'est toi verscheen in 1999 en werd haar grootste Franstalige hit bij ons. Het nummer schreef ze volledig zelf, net zoals het hele album. Toujours moi. Dat album verkocht trouwens meer dan 800.000 exemplaren. Niet slecht voor een Limburgse juriste.
1: Si

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
7: Juwelier Nachtergalen.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah. Radio Ninove.
10: We love Ninove.

Ik heb wat muzieknieuws dan. Adele die lijkt haar muzikale pauze stilaan achter zich te willen laten. Volgens Britse bronnen is de zangeres teruggekeerd naar Londen en zou ze deze week opnamesessies hebben in de studio. Haar laatste album, Dirty, dateert al van 2021. Of er effectief nieuwe muziek aankomt, dat is nog niet bevestigd.

onderweg naar het nieuws van 1 uur. En dat doen we met de Black Eyed Peas. Fergie die vertelde in een interview dat ze voor dit nummer dacht aan toen ze 11 was en Madonna voor het eerst live zag staan. Dat gevoel nam ze mee de studio in. Het nummer sample trouwens ook de gitaarriff van Maps van de Yeah Yeah Yeahs uit 2003. Bij ons en in het Verenigd Koninkrijk werd het nummer.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioen Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze dinsdagmiddag. Fijn dat je luistert. You're ready?

De gezinsbond Appeltere Eichem die organiseert op zaterdag 27 juni voor het eerst een einde schoolfuif in Zaal Pax in Appeltere Eichem. Kinderen van 6 tot 12 jaar die zijn welkom tussen 4 uur en 7 uur. Tieners van 12 tot 18 jaar die zijn dan weer welkom tussen 8 uur 's avonds en 11 uur. Inkom is 5 euro per kind en inschrijven kan door te mailen naar gezinsbondappeltere@gmail.com.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Tony Di Bart, die verkocht badkamers in Buckinghamshire. Ja, echt waar. Naast zijn job als loodgieter nam hij dit nummer op in 1993, maar het flopte volledig. Een jaartje later werd het geremixed en plots stond het op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Bij ons werd het een

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Love Ninove.

Komende vrijdag 26 juni organiseert Passar ter Nat een wandeling van ongeveer 7 kilometer in het Nijgenbos. Vertrek is voorzien om 7 uur aan de Kapel Heilige Rita in Bevingen.

0: Stroma, die heet eigenlijk Paul van Haver en heeft een Vlaamse moeder en een Rwandese vader. Hij zag die vader amper een handvol keren in zijn leven. En in 1994 overleed hij tijdens de genocide in Rwanda. Papatoué is Frans voor papa, waar ben je? Opzettelijk fout gespeld, zoals een kind dat zou schrijven. In de clip speelt Stromae zelf de vader als een levenloos mannekei. Zijn zoontje probeert hem tot leven te wekken en aan het einde geeft hij het op en wordt zelf ook een pop. Het nummer behaalde nummer 1 bij ons en in Frankrijk.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien,

zo einde van de lunchbreak voor deze dinsdagmiddag. Ik maak een nieuwe afspraak en dat doen we morgen 12:02. Dan ben ik er opnieuw met de lunchbreak. Ciao en tot morgen.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Hey, goedemiddag.

0: zoeken naar zilver.
1: Als je haar destijds vroeg waar het plaatje exact over hing, dan kreeg je nogal rare antwoorden als oude mannen maken wetten over nieuwe vrouwenrechten en ze zien geen kleur, dan is er ook niks meer te leren. Raar toch? Zilver van Pommelien Thijs hier in

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

Bruno Mars hier op dinsdagmiddag bij de Stadsradio met... Zou jij het doen? Volgende keer naar de Rode Duivels gaan kijken om 5 uur? Ja? Wel, dan kan het, hè, want zaterdag de 27e kan je de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op groot scherm gaan bekijken. In café in Den Keizer op de Burgstraat. De wedstrijd begint daar om 5 uur. Tijdens de wedstrijd krijgen ook alle aanwezigen koffiekoeken aangeboden.

Tom Dice met zijn Me and My Guitar. Het plaatje werd later nog eens eruitgebracht door Gene Thomas, maar dat had natuurlijk alles te maken met liefde voor muziek. Ook onze liefde voor muziek steken we niet weg. Dat hoor je trouwens de hele dag door hier bij Radio Ninove. En op het half uur altijd een update van het nieuws uit de stad. Ook zometeen naar ABBA en Dancing Queen.

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove.
9: We love Ninove.

Shined on Me van de Pracecats op deze dinsdag bij Radio Ninove. Een snikhete dinsdag, veel zon, maxima in het binnenland van 32 graden in de Hoge Venen tot 37 graden in het centrum van het land. Er is ook nog kans op een warmte-onweer. Tegen de avond is dat niet uitgesloten, eerder op de Ardense reliëffen. Morgen kan het wel bij ons gebeuren.

Later hè, die muziek uit de jaren 80. Yazoo en Situation was uit 82. Als je zelf wat organiseert met de club, de vereniging of de vrienden, dan mag je ons dat altijd laten weten. Wij laten het aan Groot Ninove weten. En bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website, radioninove.be. Stuur een mail naar agenda@radioninove.be waarin je kort uitlegt wat je precies organiseert en vergeet je gegevens niet te vermelden.

Niets dan goede muziek, de Stadsradio met Ten Sharp en You. En zo gaan we stilaan richting het nieuws van 3 uur, maar pas op, ik moet u nu al waarschuwen. De temperatuur die kan zelfs nog iets wat stijgen, want wat een zomerhit komt eraan. Morricante na Lost Frequencies en James Blunt.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
4: Radio Nienhoven. Goedemiddag.

Milk Inc. die kwam vorig jaar met dit op de proppen. Het leek of ze weer unstoppable waren. Nu, we hebben heel lang moeten wachten op een opvolger, maar die is er nu eindelijk. Dus kan zijn dat we hem straks misschien nog eens bovenhalen. Na 4 uur. Tot 4 uur zit ik nog in je radio. Allee, eigenlijk tot 5 uur, maar ik loods je nu al tot aan het nieuws en weer doorheen een bos van grote hits. En het nieuws uit de stad. Zometeen al naar James Hype en Aretha en George.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

Fest Ferrari waar James Hyde mee reed en Miggy De La Rosa mocht een ritje meemaken. KV Kaninovu organiseert een voetbalinitiatie voor jongens en meisjes geboren tussen 2020 en 2022. Ze maken op een speelse manier kennis met voetbal en de enthousiaste jeugdtrainers. De deelname is volledig gratis, inschrijven is wel verplicht, maar dat kan via onze website radioninove.be. De link staat in de activiteitenkalender. De initiatietraining vindt plaats op De Kloppers, zondag de 28e van 9 tot 10.

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Love Ninove.

0: Een hit die hij de wereld instuurde net voor het millennium, 1999. Enrique Iglesias met Bailamos. Meer 90's vanavond van 9 tot 10, want ook dan is er weer 90's at 9 hier bij Radio Ninove.
1: I don't.

Gessel en Marie Frederiksson, Roxette en The Look bij ons nog eens. Voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch graag een boek leest of naar een film kijkt, komt de bibliotheek nu aan huis. Maar hoe werkt het juist wel? Je meldt je aan via bib@ninove.be, dan neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking en samen bespreken jullie dan de interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's, cd's aan huis geleverd. En op

I Just Wanna Feel van Robbie Williams. Het enige wat ik voel is dat ik aan het smelten ben. Moest dat kunnen? Het nieuws van 4 uur, dat staat klaar na Toni Braxton, Breathe Again en de hit van Shakira, Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Een goede namiddag.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Festiloco! Nog fouter, nog stouter!
3: Let me say yeah!
2: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
4: Ah, shit. Here we go again.
2: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.

van 5 jaar terug, ondertussen al GC Stewart en Break My Heart. Het kunstplatform Ruimte 193 viert zijn eerste verjaardag. Ze doen dat met een overzicht tentoonstelling Meeting Point, met werk van kunstenaars die er het voorbije jaar hebben geëxposeerd. Je kan de tentoonstelling gaan bekijken in Ruimte 193 op de Albertlaan 193 dit weekend, zaterdag en zondag telkens van 2 tot 6. Meer info vind je op onze website in de activiteitenkalenders.

hoor op de radio, ja, dan had hij automatisch altijd iets wat luider. The Script en Will I Am met de Hall of Fame. Nu, laat de radio gerust iets wat luider staan. Zometeen een update van het nieuws uit de stad na Eddie Grant. Dit komt uit 1982, The Electric Avenue.

0: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah.
10: We love Ninove.

Straks om 8 uur dan hoor je weer een vol uur lang het beste uit de jaren 80 in 80s at 8. Dit kwam daaruit uit de 80s Lisa Stansfield en All Around the World. Cultuursmakers van Pyottinghem die willen er ons nog eens op attent maken dat ze gaan wandelen in Lieveringen. Tekst en uitleg. Zometeen na Madcat Courtship, My Life Music en dit van Sam Ryder, Spaceman.

de radiozender op het ritme van je leven. Dit is Radio Ninove. Dinsdagmiddag met Madcap's Courtship en My Love Music. Zondag de 28e, dan organiseren cultuursmakers Pajottegem een wandeling in Lieferingen, het kleinste dorpje van Ninove. Je kan daar kiezen uit een wandeling langs rustige wegeltjes van 5, 8 of 11 kilometer. De deelname is volledig gratis voor de leden. Als niet-lid betaal je €2. En inschrijven kan makkelijk via onze website. De link staat in de activiteitenkalender. Afspraak om 2:00 aan de Onze Lieve Vrouwenkerk. Dat is op de Lieveringenplaats nummer 1 in Lieveringen.

Dinsdagmiddag, de Stadsradio nog eens met Texas en Hello. Iets anders, hallo, dat zegt Tom zometeen. Want hij staat er helemaal klaar voor. De spits om 5:00.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
4: Radio Nienhoven. Een hele goede namiddag.

Paul Young mocht hier openen op deze wel weer warme dinsdag 23 juni. Love of the Common People was een van zijn hits waarmee hij bij ons bekend werd. En dat was ook al de Purple Disco Machine en de Manichiken en All My Life. Kan u zich een beetje verwarmen? Ik heb straks het uitgebreide weerbericht en het wordt bakken en braden de komende dagen. Maar eerst nog leuke muziek, WK-nieuws en andere informatie.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Hoor u al denken, gaan wandelen met deze temperaturen, alhoewel in een bos, kan dat nog goed meevallen. Wel, nu vrijdag vanaf 2 uur kan je samen met Huis Hoop VZW zo'n mooie wandeling maken en dat in Buggenhout Bos. Chris en Lisbeth stippelen zowel een korte als een lange route uit en zo kan iedereen op zijn tempo meewandelen. Je kan je inschrijven, dat is wel verplicht, met de link in onze activiteitenkalender die je terugvindt op onze website www.radioninove.be.

Een oude bekende en nieuw talent, Lil Ness en Billy Ray Cyrus, All Town Road. En dan nu Aretha Franklin, ze wordt wel de Queen of Soul genoemd. En ze heeft een ferme muziekgeschiedenis. Haar eerste hit is Respect, die je zo dadelijk hoort. En die worden gevolgd door klassiekers als You Make Me Feel, Chains of Fools en Spanish Harlem. Ze zingt onder andere duetten met Annie Lennox, George Michael en Elton John. En vergeet natuurlijk niet haar rol in The Blues Brothers. Daar schitterde ze ook. Maar wij genieten nu van haar eerste grote hit, Respect.

Had jullie verwittigd, hè? Uitgebreid weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het vrijwel helder. Het blijft zacht met op de meeste plaatsen minima tussen 17 en 22 graden. Lokaal in de Ardennen koelt het wat af tussen 10 en 17. En de wind waait zwak uit.

0: oost tot zuidoost. Morgen wordt het broeierig heet met veel zon en maxima van 32 graden aan zee tot 37 in de stedelijke gebieden. In de late namiddag en avond is er een lokaal warmte aan onweer mogelijk, dat dan kan gepaard gaan met hagel. De wind is overwegend zwak uit aanvankelijk zuidoostelijke richting en later eerder uit veranderlijke of noordelijke richting. Aan zee brengt een matige zeebries uit noord-noordoost wel wat verkoeling.
1: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5 uur 's ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah, yeah.
5: Love Ninove.

Ik vind het spijtig dat we nog zo weinig van deze meneer horen. Jeroen van der Boom had een grote hit bij ons met deze Jij bent zo. En dan, zoals iedere dag rond dit tijdstip, uitslagen van gespeelde wedstrijden en ook een voorbeschouwing naar wat moet komen. Van gisterenavond, en dan heb ik het uiteraard over het FIFA wereldkampioenschap, Argentinië-Oostenrijk 2-0 en Frankrijk nam het op tegen Irak. Dat eindigde die match op 3-0. Van vannacht Noorwegen-Senegal 3-2 en Jordanië moest het onderspit delven tegen Algerije met 1-2. Voor vanavond staan er twee wedstrijden op het programma. Er is Portugal-Oezbekistan om 7 uur en Engeland neemt het op tegen Ghana. Die wedstrijd is te bekijken om 10 uur. Via de gekende kanalen kan je alles dan volgen over FIFA Wereldkampioenschap.

Misschien ben jij al in vakantiemodus. De schoolgaande jeugd moet er nog vandaag exact een weekje tegenaan kijken met de nodige testen, proeven, examens, toetsen. Hoe je het ook wil noemen. Dat was Madonna hier bij Radio Nino met Holiday. En dan nu de nieuwste Summer. Dus nog altijd deze prachtige Homebreaker. Goedemiddag, welkom bij de Radio van de Stad.

Finally was een andere hit van haar. Wij kozen vandaag van Cissy Peniston voor We Got a Love Thing. In het Overklophuis staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25. Ze kunnen er zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. Check daarvoor even de sociale media van het Overklophuis. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. Ze vinden er ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te babbelen. Het Overklophuis is gevestigd in de Kuip. Dat is het oude zwembad van Nienhoven. En dat vind je op de Parklaan 1 aldaars. Nee,

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer, in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
2: Ninove. Een hele goede avond.

We zijn weer op de hoogte wat er nationaal en internationaal in de wereld en bij ons gebeurde. En nadien hadden wij hier Fats & Small met Turnaround en ook Miles Smith. Die was al van de partij Stay If You Wanna Dance. Dansen, liefst in een koele ruimte. En voor de rest hier bij Radio Nienhoven nog tot aan 80's at 8. Leuke muziek. Ik heb nog wat nieuwsjes uit het WK. En er is de lokale informatie.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: Robin van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Met zijn deelname aan Steracteur, Sterartiest, want een acteur was hij al, maar nog geen zanger, is de carrière helemaal opengebloeid. Stan van Samang, je hoorde van hem de River of Life. Stanido organiseert opnieuw het lotgenoten contact Nino Vertroost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Nino Vertroost richt zich vooral op 55-plussers. Deelnemen is gratis en je hoeft je niet op voorhand in te schrijven. De volgende sessie die vindt plaats in Buurtpunt Het Stekske. Dat is op de Vredelaan 7 in Ninove. Het kan allemaal met een hapje en een drankje. Nu vrijdag en dat in de namiddag tussen 2 en 4 voor Ninove Troost.

The Wiz Stars komt uit de musical / film The Wizard of Oz. Met onder andere Michael Jackson en Diana Ross die in dit nummertje zingen. Hier is Brand New Day. Everybody look around.

0: We kijken even hoe het weer er hier bij ons in Nienhoven en omstreken uitziet. 30 graden volle zon. Het voelt zelfs 2 graden warmer aan. De gevoelstemperatuur is 32 graden bij een heel zwakke oostenwind. Vannacht schommelende temperaturen rond de 24 graden. De zon die komt morgen op 1 minuut voor 5:30. En ja, tegen morgenmiddag hoor staat de thermometer hier toch al in Nienhoven en omstreken op 35 graden.
1: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op het Ninjaplein in Nienhoven hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5:00 ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Nienhoven gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Nino.

Voor de fans van Alanis Morissette. Je kan ze binnenkort, je moet er wel voor naar Engeland op 3 plaatsen gaan bekijken. Vrijdag 26 juni, dat is niet meer zo ver af, dat is nu vrijdag. In het Exeter Powerham Castle in het United Kingdom. Zaterdag, dat is nu aanstaande, in het Shelmfork Highlands Park. En op zondag, dan treedt ze op Woodstock Blenheim Palace, ook al in Engeland.

Het was hun debuutsingle hier bij ons van de Human League, Philip Oké en zijn bende Don't You Want Me Baby. Voor het seizoen 26-27 is voetbalclub Ostameerbeke nog op zoek naar gemotiveerde spelers voor de U15 en de U17. Als je interesse hebt, dan kan je contact opnemen met Chris Saes. En dat via chris.saes met A-E-Y 2@telenet.be.

Ricky Morrow en Femme Like You en Shakira, die zorgden ooit al voor hun WK-lied als het in Afrika doorging. Hier is ze samen nieuw werk, dus samen met Burna Boy.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
2: Ninove. Andermaal, goedenavond.

The Fever Dream van Alex Warren werd voorafgegaan door Lady Lynn en Her Magnificent Seven. En I Don't Wanna Dance, een nummer origineel van, jawel hoor, Eddie Grant in de reggae-versie. Weinig nieuws te sprokkelen over onze rode duivels. Het enige wat ik nog kan meegeven, maar dat weet u al, is dat docu-papa is geworden. Proficiat, jongen. I've

Je zou er inderdaad tipsy kunnen van worden van deze bar song. Het was Djibouti. Passaar Ternat organiseert een wandeling aanstaande vrijdag van 7 kilometer. En dat in Neggenbos. De wandeling vertrekt s'avonds om 7 uur. En dat aan de kapel van de Heilige Rita in

Een DJ die zijn sporen al meer dan nagelaten heeft en ook af en toe zijn singeltje uitbrengt. Avicii bij de radio van Stad 95FM, DAB+. Onze app die je nog altijd gratis kan downloaden en een link op onze website. Ik heb nu voor jullie Sister Sledge.

0: met zijn camera in aanslag. Ed Sheeran. Een camera, ja, uiteraard. Straks nog eens kijken wat er in Ninove allemaal is gebeurd of nog te gebeuren staat. Tot zolang het weer blijft zonnig, heel warm, 30 graden. En die zon die blijft nog tot 10 uur vanavond zeker schijnen. Het koelt vannacht amper af. Temperaturen rond de 24 graden. De zon die komt vanmorgen op 1 minuut voor 5:30. Dan ben ik ook al wakker. En tegen morgen in de late namiddag 35 graden.
1: Dinsdag 23 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Op het Ninjaplein in Ninove hebben zondagavond opnieuw heel wat Rode Duivel-supporters de WK-wedstrijd tegen Iran op groot scherm gevolgd. Deze keer verliep alles zonder technische problemen. Tijdens de vorige wedstrijd viel het scherm nog een tijd lang uit na een hacking-incident. De organisatoren hadden daarom extra beveiligingsmaatregelen genomen. De opkomst was volgens de organisatie goed. België speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Iran. De volgende WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden op het Ninjaplein, omdat die al om 5:00 ochtends plaatsvindt. De prijs Toerisme 2026 van VVV Ninove gaat naar VZW het Giropaksken. De vereniging wordt bekroond voor haar inzet voor jeugdtoerisme, onder meer via een kampeerweide en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: We love Ninove.

als je de titel moet uitspreken zoals die geschreven staat, dan is het wel een beetje een tongbreker. Hè? Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Heb ik het zo goed gedaan? Dankjewel.

We hadden het al over het Overkophuis vroeger in dit programma. In Nienhoven, wel in Okegem, hebben ze een bijhuis. En dat heette gewoon het huis. En daar kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten. En dat bij een tas koffie of thee met een stukje taart. Want met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd er een bankersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem. En die vind je terug achter de kerk Frans van der

Geen paniek, hier zo dadelijk 80s at 8, gevolgd door 90s at 9. En morgen zijn wij er weer om 1:05. Hou het fris, hou het cool. Tot morgen, salute.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer, in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud-Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud-Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud-Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer

0: Sluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+ en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdag namiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Woensdag 24 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Door het warme weer rijden de ploegen van afvalintercommunale Ilvaag deze dagen vroeger uit en vertrekken ze al om 5 uur 's ochtends om het warmste moment van de dag te vermijden. Dat kan zelfs 4 uur 's ochtends worden wanneer het KMI later deze week naar code rood gaat. Ook de openingsuren van de recyclageparken worden aangepast om de parkwachters zoveel mogelijk te ontzien. Vandaag en morgen zijn de recyclageparken open van 8:30 tot 14:30. De parken die normaal pas om 13:00 openen starten dus ook om 20:30 en sluiten om 14:30. De normale sluitingsdagen blijven van toepassing. Zaterdag 27 juni zijn alle recyclageparken open van 8:00 tot 15:00 in de namiddag. De gemeenteraad van Ninoven heeft een nieuw subsidiereglement voor schoolzwemmen goedgekeurd, waarbij de stad €32 per leerling per schooljaar voorziet. Die tussenkomst moet de extra kosten opvangen voor scholen die sinds de sluiting van het stedelijk zwembad naar andere gemeenten moeten uitwijken. De oppositie steunt de maatregel, maar wijst erop dat het echte probleem niet wordt opgelost zolang er geen nieuw zwembad wordt gebouwd. En meer nieuws uit Ninoven op radioninoven.be.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdag namiddag geen bussen en het Vlaams verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 24 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Door het warme weer rijden de ploegen van afvalintercommunale Ilvaag deze dagen vroeger uit en vertrekken ze al om 5 uur 's ochtends om het warmste moment van de dag te vermijden. Dat kan zelfs 4 uur 's ochtends worden wanneer het KMI later deze week naar code rood gaat. Ook de openingsuren van de recyclageparken worden aangepast om de parkwachters zoveel mogelijk te ontzien. Vandaag en morgen zijn de recyclageparken open van 8:30 tot 14:30. De parken die normaal pas om 13:00 openen starten dus ook om 20:30 en sluiten om 14:30. De normale sluitingsdagen blijven van toepassing. Zaterdag 27 juni zijn alle recyclageparken open van 8:00 tot 15:00 in de namiddag. De gemeenteraad van Ninoven heeft een nieuw subsidiereglement voor schoolzwemmen goedgekeurd, waarbij de stad €32 per leerling per schooljaar voorziet. Die tussenkomst moet de extra kosten opvangen voor scholen die sinds de sluiting van het stedelijk zwembad naar andere gemeenten moeten uitwijken. De oppositie steunt de maatregel, maar wijst erop dat het echte probleem niet wordt opgelost zolang er geen nieuw zwembad wordt gebouwd. En meer nieuws uit Ninoven op radioninoven.be. Yeah, yeah. Radio Ninoven.
1: We love Ninoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.